0: het Europese oppervlakte water in goede staat. In datzelfde verslag worden de landbouw en elektriciteitsopwekking uit steenkool vermeld als belangrijke bronnen van vervuilende stoffen. Waterschaarste brengt verregaande economische gevolgen met zich mee. De Europese Centrale Bank waarschuwt dat droogtes de economische output in de eurozone met bijna 15% kunnen doen krimpen. Hierdoor zouden onder meer de landbouw, de industrie en de energiesector getroffen kunnen worden.
1: De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen genomen om deze groeiende crisis aan te pakken. De hoeksteen van het Europese waterbeleid is de kaderrichtlijn water, die werd goedgekeurd in het jaar 2000. Daarin is bepaald dat watervoorraden beschermd en op een duurzame manier ingezet moeten worden. Om de doelstellingen van de richtlijn te halen, moeten de EU-landen zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren. In kwetsbare gebieden moeten ze dan weer droogtebeheerplannen implementeren. Daarnaast werden er regels ingevoerd om het hergebruik van water in de landbouw te promoten en om lekken in watervoorzieningsnetwerken te verhelpen. Toch moet er nog meer gebeuren om waterschaarste tegen te gaan. Het Europees Milieuagentschap wees in het eerder genoemde verslag op enkele maatregelen waar dringend behoefte aan is, zoals een striktere naleving van bestaande richtlijnen, drastische verandering op het vlak van landbouwpraktijken, de terugdringing van vervuiling en het herstel van ecosystemen. Waterschaarste en droogtes zijn als prioriteit erkend in de Europese Green Deal. Daarom hebben ze ook een plaats gekregen in verschillende belangrijke klimaatstrategieën van de EU. De EU verstrekt bovendien financiële steun aan EU-landen en andere autoriteiten om het hoofd te bieden aan deze problemen. Zo hebben ruim 300 projecten via de programma's Horizon 2020 en Horizon Europa EU-steun gekregen voor onderzoek en ontwikkeling.
0: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van het waterbeleid. De parlementsleden hebben duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan uitvoerige strategieën om waterschaarste tegen te gaan. Ze roepen op tot meer investeringen in waterinfrastructuur, strengere handhaving van milieuvoorschriften en de bevordering van op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals het herstel van waterrijke gebieden. In een recent verslag benadrukten de parlementsleden hoe belangrijk het is de watervoorraden te beschermen, niet alleen voor de volksgezondheid en het milieu, maar ook voor de energieproductie, landbouw en voedselzekerheid. Verder pleit het parlement voor de snelle goedkeuring van de Europese Natuurherstelwet. Die heeft tot doel aangetaste ecosystemen te herstellen, het risico op overstromingen te verminderen en ervoor te zorgen dat het land meer water vasthoudt. Daarnaast hebben de parlementsleden aangedrongen op bindende streefcijfers voor waterefficiëntie die op alle vormen van watergebruik van toepassing zijn. Ook hebben ze benadrukt dat de EU meer moet doen om vervuiling terug te dringen. Denk daarbij aan vervuiling door chemische stoffen, farmaceutische producten, antibiotica-resistente bacteriën, microplastics, chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Veel van de Europese rivieren en meren bevinden zich in meerdere landen en dus is grensoverschrijdend waterbeheer onmisbaar. We moeten allemaal samenwerken om onze waterweerbaarheid te vergroten. Investeringen in waterinfrastructuur en slimme monitoringsystemen zijn absoluut noodzakelijk om de kwaliteit en het gebruik van water in real time te volgen. In het kader van de gesprekken over de lange termijnbegroting van de EU voor de periode 2028-2034 stellen de parlementsleden dan ook voor om een specifiek fonds op te zetten. Dat fonds zou bedoeld zijn om de waterweerbaarheid te verbeteren in regio's die het grootste risico lopen op waterschaarste.
1: De watercrisis vereist collectieve inspanningen. Beleidsmakers moeten duurzaam waterbeheer bovenaan de agenda zetten en bestaande voorschriften handhaven. De industrie moet op haar beurt meer investeren in waterefficiënte technologieën en minder vervuilen. Maar ook jij en ik kunnen in ons dagelijks leven waterbesparende gewoonten aannemen en initiatieven steunen die gericht zijn op het onderhoud van onze kostbare watervoorraden. Het Europees Parlement blijft zich inzetten om ons water te beschermen. Maar het is van cruciaal belang dat we allemaal ons steentje bijdragen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Παρότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, για να μπορούν οι άνθρωποι στην Ευρώπη να απολαμβάνουν μια ζωή γεμάτη υγεία, με πιο καθαρό αέρα και λιγότερη φασαρία στους δρόμους και στις πόλεις μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Alexei Navalny won in 2021 de Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. De prijs, die is vernoemd naar de Sovjet-fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov, werd in 1988 in het leven geroepen om erkenning te geven aan personen en organisaties die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden verdedigen. Navalny was een bekende Russische oppositieleider die gevallen van corruptie aan het licht bracht en president Vladimir Poetin fel bekritiseerde. Hij overleed op 16 februari 2024 in een afgelegen strafkamp in het Noordpoolgebied onder mysterieuze omstandigheden. Alexei Navalny werd geboren in 1976 en was advocaat, blogger en politiek activist. Hij kreeg internationale bekendheid omdat hij protesten tegen de Russische regering organiseerde, zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen en pleitte voor hervormingen tegen corruptie. Navalny was de scherpste criticus van Poetin. In augustus 2020 werd hij vergiftigd met het zenuwgas Novichok, waardoor hij meer dan een maand in de universiteitskliniek Charité in Berlijn doorbracht. Dat was grotendeels op de intensive care. Na zijn herstel spoorde hij de mensen op die volgens hem een rol hadden gespeeld in de vergiftiging. Door zich voor te doen als een Russische veiligheidsagent kon hij een andere agent ertoe brengen toe te geven dat er een chemisch gif was gebruikt. Navalny beschuldigde de Russische regering ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging, maar Moskou ontkende de beschuldigingen. Toen hij midden januari 2021 uiteindelijk naar Rusland terugkeerde, werd hij aangehouden. Het Europees Parlement maakte tijdens de tweede vergaderperiode van oktober 2021 bekend dat Alexei Navalny de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken 2021 had gewonnen, na een eerder besluit van de voorzitter van het parlement en de fractieleiders. Bij de bekendmaking zei Heidi Hautala, ondervoorzitter van het parlement, het volgende.
2: Alexei Navalny heeft veel moed getoond in zijn pogingen om het Russische volk opnieuw keuzevrijheid te bieden. Hij strijdt al jarenlang voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in zijn land. Dat heeft hem zijn vrijheid en bijna zijn leven gekost. In naam van het Europees Parlement roep ik op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.
1: Na de prijsuitreiking in december 2021 zei David Sassoli, destijds voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
2: Vandaag betekent deze Sakharovprijs ook dat het Europees Parlement aandringt op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny.
1: Deze woorden vonden geen gehoor, net zo min als de vele oproepen van de EU bij de Russische autoriteiten. Navalny, die aanvankelijk gevangen werd gehouden in de Vladimir-regio, ten oosten van Moskou, werd in december 2023 overgebracht naar Sharp in Siberië. Hij werd op 16 februari dood aangetroffen in de gevangenis waar hij een straf van 19 jaar uitzat op basis van beschuldigingen die algemeen werden beschouwd als politiek gemotiveerd. Op 28 februari, slechts 12 dagen na de dood van Navalny, sprak zijn vrouw, Julia Navalnaya, het Europees Parlement toe tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. Ze was duidelijk aangedaan toen ze zei:
3: If you really want to defeat Putin.
2: Als je Poetin echt wil verslaan, moet je innovatief zijn, mag je niet saai zijn. Poetin is de leider van een georganiseerde criminele bende. Jullie en wij allemaal moeten deze criminele bende bestrijden. En de politieke nieuwigheid daarbij is om methoden voor de bestrijding van georganiseerde misdaad te hanteren. En niet die van politieke concurrentie, geen diplomatieke notas uit te wisselen, maar onderzoek te doen naar de financiële machinaties. Geen verklaringen van bezorgdheid af te leggen, maar op zoek gaan naar maffialeden in jullie landen. Naar die

0: kreet advocaten en financiers die Poetin en zijn vrienden helpen om geld te verbergen.
1: In de grote vergaderzaal zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
2: This house and its members condemn...
0: Dit parlement en zijn leden veroordelen de moord op Navalny in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het is een misdrijf waarnaar een onafhankelijk internationaal onderzoek moet worden ingesteld. De wereld verdient gerechtigheid.
2: Justice.
1: Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de moord op Alexei Navalny krachtig veroordeelde en Julia Navalnaya volledig steunde in haar vastberadenheid om zijn werk voor te zetten. Het parlement benadrukte dat het Russische volk niet mag worden verward met het oorlogszuchtige en autocratische Kremlin-regime. Het sprak zijn solidariteit uit met iedereen in Rusland en daarbuiten die ondanks de vredeonderdrukking en de ernstige persoonlijke gevolgen de moed blijft vinden om de waarheid te spreken. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen en in het Russisch. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.